0: politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andrii Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
3: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
1: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
3: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
1: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30, rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. En de minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Ja, we hoorden Dario, oftewel Dario Kreuger, een zanger die al jarenlang meedraait in de Nederlandse muziekwereld en bekend staat om zijn warme stem en herkenbare levensliederen. Hij brak ooit door met de grote hits en staat nog altijd op het podium met muziek die mensen raakt. En dit keer hoorde je een bijzondere track uit 2023, Fortuna, oftewel Liefde. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom aan alle luisteraars in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En zou je willen reageren of een verzoekje aanvragen, kan dat via gezellighollands@eenvallei.nl. Je verzoekjes en je opmerkingen zijn van harte welkom. En dan gaan we door naar de rubriek Verzoekjes van radiocollega's. Deze week is de keuze van Dirk Meijer. Dirk Meijer werkt mee aan de programma's Link, Mijn Dozijn en ook Studio C op de zaterdagmorgen. Hij koos voor een van zijn Nederlandstalige favorieten en dat is Polle Eduard met Ik Wil Jou. Vooral vanwege de vlotte en duidelijke en wervende tekst. Hier is hij dan, Polle Eduard, Ik Wil Jou.

0: Frans-Duits met Door jouw ogen. Dit nummer verscheen rond 2020 en is een bijzondere Nederlandse bewerking van het bekende Elvis-nummer The Wonder of You. Voor deze versie bundelde Frans zijn krachten met Wilfried Gené, die de Nederlandse tekst schreef.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, we gaan nog even verder terug in de tijd naar de warme klanken van de Nederlands verleden. We duiken in de jaren 40 naar 1948 met een echte klassieker. Lenteliedje van Lou Bendy. Lou Bendy, geboren als Lodewijk Ferdinand Dieben, was een van de grootste sterren van het Nederlands variété en levenslied in de eerste helft van de vorige eeuw. Met zijn vrolijke liedjes en herkenbare teksten wist hij het publiek te raken en aan het lachen te krijgen. Zijn nummers draaiden vaak om het leven van alle dag met een optimistische blik en een knipoog. Precies wat je ook hoort in het lenteliedje. Een lied dat de sfeer van de lente oproept. Een nieuw begin, vrolijkheid en het genieten van kleine dingen. Hier is Lou Bendy met het lenteliedje.

0: Ja, dat was Davina Michelle met Duur te lang. Wat een krachtig en emotionele plaat blijft dat. Deze hit uit 2018 betekende haar grote doorbraak bij het grote publiek. Ze zong het nummer tijdens het tv-programma Beste Zangers. En vrijwel meteen schoot het nummer 1 in de hitlijsten. Wat veel mensen niet weten, dat het origineel van dit nummer is geschreven door Glenn Faria in 2013. En ging over de sleur en spanningen in een relatie. Davina gaf haar eigen gevoel en kracht aan en maakte er een enorme hit van.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ancora, een naam die je misschien al kent en die naam betekent niet zomaar iets. Ancora is namelijk Italiaans voor anker. Een perfecte naam voor een groep die haar muziek volledig heeft opgebouwd rond het leven op zee. Het verhaal van Ancora begint in 2013 in het bekende muziekdorp Volendam. Daar besluiten drie mannen, Harm Wouters, Patrick van Bree en Patrick Jongenschaap, om samen iets bijzonders te doen. Ze hadden al ervaring in de muziekwereld, maar wilden iets nieuws. Muziek maken die mensen meeneemt naar zee, naar vrijheid, naar avontuur. Met behulp van het label van Jan Smit zetten ze die stap en niet zonder succes. Wat Ancora zo bijzonder maakt is hun muziekstijl. Ze combineren traditionele Zeemansliederen en ook wel shanties genoemd. Met Ierse volk en moderne popmuziek. Dat klinkt misschien als een bijzondere mix en dat is het ook, want juist die combinatie zorgt ervoor een herkenbaar en krachtig geluid. Denk aan samenzang, meeslepende melodieën en teksten die gaan over vrijheid, kameraadschap en het leven op zee. Hun debuutalbum Vrij als de Wind verschijnt in 2013 en slaat meteen in als een bom. Het album komt direct binnen op nummer 1 in de Nederlandse album top 100 en behaalt goud. Maar daar blijft het ook niet bij. Ook hun volgende albums, Voorbij de Horizon en Door Weer en Wind, komen allemaal terecht op nummer 1. Drie albums die op de eerste plek, dat zie je maar zelden in Nederland. Met dat succes volgen natuurlijk de optredens. Ancora gaat op grote evenementen zoals het Tros Muziekfeest en het Plein en het Mega Piratenfestijn. Na hun eerste successen blijven ze nieuwe muziek maken met albums zoals Wind in de Zeilen en verzamelalbums zoals Het Beste en ze blijven ze hun fans verrassen. Bekende nummers zijn onder andere Vrij als de Wind, Wordt Zeeman, Door Storm en Woeste Regen en Dronken van de Liefde. Ancora heeft in de loop van de jaren meerdere gouden albums behaald en zelfs prijzen gewonnen zoals de Koos Alberts Award voor Beste Live Act. Ze hebben een vaste plek veroverd binnen de Nederlandse muziekwereld en blijven geliefd bij een breed publiek. Ancora bewijst dat oude muziektradities zoals zeemansliederen niet verdwijnen, maar juist opnieuw kunnen leven in een modern jasje. Ik draai nu eerst Hey Jij, misschien herken je de melodie, want het is het Nederlandstalige bewerking van de wereldhit Hey Jude, maar dan helemaal in de typische Ancora-stijl. En daarna alle trossen los uit 2020. Hier is Ancora.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Van de koning van de lach naar een eerbetoon aan een andere grootheid uit de Nederlandse kleinkunst. Dit is André van Duinen met een bijzondere en persoonlijk nummer uit 2010, waarin hij hulde brengt aan niemand minder dan Toon Hermans, een artiest die generaties wist te raken met humor en emotie.
2: Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt, voor je bidt of voor je vecht.
3: Ik heb hem maar één keer ontmoet in mijn leven, maar ik heb hem wel dikwijls gezien. O, hij was mijn idool, hij heeft me zoveel gegeven. Zonder hem stond ik hier niet misschien. Hallo dag Toon.

pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grint.

0: Uit 2022, Thomas Bergen met Het is over. En je kunt horen dat Emiel Hartkamp onder andere geschreven heeft.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we schakelen meteen door naar een hele andere sfeer. Want we gaan naar Vervlogen Dromen van de Gebroeders Brouwer. Een prachtig instrumentaal stukje nostalgie, gedragen door die warme trompetklank waar ze zo bekend om stonden. De broers Rende en Henk Brouwer brachten met hun muziek jarenlang een unieke mix van populair, klassiek en gevoel. En dat hoor je hier duidelijk terug. Even lekker wegdromen, dit is Vervlogen Dromen.

0: En we sluiten aan bij een frisse nieuwe naam in de Nederlandse muziek. Niloufar, finalist van The Voice of Holland, bracht hier haar allereerste single dezelfde naam, uitgebracht in mei 2026.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en we blijven nog even in de sfeer van gevoel en dichtbij. Dit is de nieuwste single van singer-songwriter Wenner Draat uit Tilburg, uitgebracht ook in mei 2026. Het is een warme, herkenbare song die, zoals de titel al zegt, draait om die bijzondere momenten midden in de nacht waar twee mensen elkaar weer echt vinden. Hier is Wenner Draat met Midden in de Nacht.

Ja, dat was Ik wou nog van Marian Berger. Een Nederlandstalig nummer uit 2019. Marian Berger, een ervaren zangeres uit Helmond met een lange carrière in Nederland en België. Veel mensen kennen haar nog van het succesvolle duo Frank en Mirella met grote hits in de jaren 80 en 90. En sinds eind jaren 90 timmert ze ook solo stevig aan de weg met haar warme stem en emotionele Nederlandstalige nummers. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en bezoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollandsapenstaartje@eenvallei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon Een Vallei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Speckley. En we sluiten deze week af met een echte klassieker uit de Nederlandse popmuziek. Etzilla Romilly brak eind jaren 90 door na haar winst in de Soundmix Show en groeide uit tot een van de sterkste stemmen van Nederland. Dit is een nummer uit 1997 en werd al snel een publieksfavoriet. Een warm en krachtig lied over verlangen en alles over hebben voor de liefde. Hier is Etzilla Romilly met Zorg dat je er bent.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
2: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
1: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Een hartelijk goedenavond. Mijn naam is Frits Verhoef. Ik ben vanavond uw gastheer. Tegenover mij staat Peter, die alles weer in goede banen zal leiden. We beginnen met een nummer aangevraagd door mijn vrouw en mijn zoon. Van Fee Klaassen, Close to You. Ik ben ook een enorme fan van deze dame, dus hier komt die, Close to You.

We gaan verder met SWR. Dat is een Duitse big band die overal in Europa optreedt. En ze zijn meermalen genomineerd voor een Grammy Award. En ze staan bekend om hun veelzijdigheid. Hier is My Foolish Heart.

Goeie muziek. We gaan verder met een nummer van Kim Nazarian. Some Morning. Dit is een dame die sprak vanaf een boerderij in de buurt van Oberlin. De sleutelwoorden balans en jongleren in ons persoonlijke professionele leven. Dat wil ze graag hebben. En ze heeft het aardig gekregen, want het gaat heel goed met haar. Hier is Some Morning.

We gaan verder met een nummer van Hadi Kerve. En kijk, hoe heet hij? Daniel Formo. Het is People. Het 100 keer al vertolkt door allerlei mensen. Maar ik vind dit ook wel heel erg mooi. En deze Noorse jazzmuzikant en componiste is besmet met allerlei genres en stijlen. Hier ook in de muziek. Hier komt ze.

Hoe het ook gespeeld wordt, het blijft in allerlei variaties een mooi nummer. We gaan verder met Dreamer World van Alison Owe en de Migration Ensemble. Hier, zij speelt in allerlei bands en toestanden, maar dit is echt haar dingetje. I Dream a World.

We gaan verder met een nummer van Noah Levy. Ze wordt in een befaamd tijdschrift omschreven als een unieke zangeres. Ze heeft Poolse, Egyptische en Belgische roots. Hoe ze het voor elkaar krijgen, weet ik niet, maar... Hier, we gaan verder met Turn Out the Stars.

We gaan verder met een nummer van Nicole Tsouraitis. Deze dame, deze jazzvocaliste en pianiste, componiste en arrangeur, won in 2024 een Grammy Award voor het beste jazz vocal album. Ze is getrouwd met een componist, Dan Pookley, en ze wonen in Connecticut. Hun beide hobby is africhten van pitbulls. Dit is So Far Away.

Een nummer van Carole King in een nieuw jasje. Heerlijke muziek. We gaan verder met een nummer van John Moriarty. Hij is een Ierse schrijver en filosoof met een heel wild kapsel. Daar kan men aan herkennen. Hij verhuisde ooit naar Canada en kwam later terug naar Engeland en werd een inwonend tuinman in het Karmelieten klooster in Boars Hill in Oxford. Hier is So Many Stars.

We gaan verder met een Amerikaanse dame, Sarah Partridge. Ze is geboren in 1960 te Boston en ze zingt al heel lang. Hier is Tattoo.

We gaan verder met Angela Milanese. Zij woont in Italië. Oh nee, sorry. We gaan verder met Cecilia Bertolini. Ja, ik heb er nog maar live. Hier komt-ie.

We zijn er weer aangekomen aan het laatste nummer van dit uurtje. Dat gaat altijd heel snel, hè. Ik hoop dat u genoten heeft. We gaan verder met het nummer van David Links. Deze Belgische jazz- en chansonzanger is een zoon van Elias Gisterlink. Ook een heel bekende. Hij studeerde percussie en geeft nu les aan het conservatorium te Brussel. Hier is de medley van Duke Ellington.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Grace Graber met haar punkversie van het lied You Say van Lauren Daigle. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This Is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen weer naar een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers geluisteren die deze week zijn uitgekomen. Het nummer dat je zojuist hoorde is al iets meer dan iets langer geleden uitgekomen, maar dat is van een volledig coveralbum met allemaal punkversies van bekende worship en gospel nummers. En ja, die kun je natuurlijk niet allemaal in één week doen, dus die is verdeeld over 3 weken. En vandaag mogen we dus de laatste 3 nummers gaan luisteren waarvan je zojuist eentje hebt gehoord. We hebben nog een mooi aantal andere nieuwe nummers te gaan, iets minder dan normaal, maar we hebben nog 8 andere nummers te gaan. En laten we gelijk beginnen met het volgende nummer. Het is van Sour samen met Sambroa. We gaan luisteren naar een lied, Joy.
1: De clouds are lifting. The sun is shining.

Brooke Legardwood, Lauren Daigle en The New Respects met Watchmen. Met een tekst gebaseerd op een tekst die te vinden is in Psalm 130, namelijk de tekst: Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is weer een nummer van het punk cover album waar ik het zojuist al over had. Gaan luisteren naar een lied genaamd Why I Still Believe.

John Vaughn met zijn nieuwe nummer Over It. En je hoort het al, ik had per ongeluk de overgang nog even aanstaan. Het volgende lied we gaan luisteren is een lied van Alexander Pappas voor Amazing Music, genaamd All My Heart.

Grace Kraber met haar punkversie van het lied Gratitude. Dat was het laatste lied van dat album wat we gingen luisteren. En we zijn ondertussen ook aangekomen bij de laatste twee nieuwe nummers die we gaan luisteren deze week. Het gaat heel snel, het zijn er niet zoveel deze week. We gaan zo meteen als laatste nummer luisteren naar een nieuw lied van Switchfoot. Maar eerst nog een lied van We The Kingdom genaamd Lake Of Fire.

Switchfoot met Absolution, de tweede single van hun aankomende album Forever Now, dat op 26 juni uitkomt. Ik kijk in ieder geval mooi naar uit, alvast. Het was ook weer het laatste nieuwe nummer wat we gaan luisteren voor deze week. We mogen nu doorgaan met de rest van het programma, met nummers die je misschien al zou kunnen kennen van eerder. Te beginnen met een lied van Skillet. We gaan luisteren naar een lied, I Want to Live.

Marshall Marshall met It's All About You. Het volgende lied waar we gaan luisteren is van Damascus. We gaan luisteren naar hun lied Allee.

Capital Kings samen met Royal Taylor met het lied Living for the Other Side. We gaan weer door met een lied van The Planet Shakers. We gaan luisteren naar een lied Walls.

Kate Thompson met zijn lied Good God. Gaan we nog één nummer luisteren voordat we overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Kagan samen met LNA met Provider.

0: Higgin en Ellen Nemeth, Provider. Dan gaan we nu even overschakelen naar het nieuws. Want daarna zijn we terug met nog een uur aan andere nummers waar we naar mogen luisteren samen. We gaan als eerste luisteren naar Sela samen met... Sela met het lied Jezus is Heer. Tot zometeen na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je...

The Psalm Project met Heel Mijn Ziel Verlangt Naar U, gebaseerd op Psalm 143. Dat is een lied wat we misschien aankomend weekend wel zouden kunnen horen op de Pinksterconferentie die er weer aankomt in Biddinghuizen. Misschien gaat u er ook wel naartoe, of misschien heeft u er wel nooit van gehoord. Het is een conferentie rondom Pinksteren, want het is natuurlijk aankomend weekend. Heel veel christenen komen daar samen om te zingen en God de eer te brengen en allerlei leuke en ook mooie dingen te doen. Een van de nummers die we daar waarschijnlijk sowieso gaan horen is het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren, namelijk van Martin Smith. Gaan we luisteren naar het lied Joy.

Sanct Israel met Confidence. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is een lied van Seventh Time Down. We gaan luisteren naar een lied Eyes on You.

Austin French met zijn nummer Rest for Your Soul. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een nummer van Unspoken. We mogen luisteren naar een lied Follow Through.

0: love yourself, love.
1: We in the least met het nummer Tough Love. Het volgende lied we naar mogen luisteren is van Jordan Felice. We gaan luisteren naar zijn lied Best of Me.

Citizen Way met een nummer Evidence. We mogen doorgaan met een nummer van Luke en Anna Hellebrand. We gaan luisteren naar een lied Up and Alive.

0: Focus Worship voor Amazing Music met Prodigal Praise. Dan zijn we ondertussen alweer aangekomen bij de laatste twee nummers van deze uitzending. We gaan luisteren naar de Duitse broers, de O-Bros, met een lied Essential.
1: Ja, ja, ja.

Dat waren dus de Obro's met Essential. We zijn wel weer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. We hebben nog één nummer te gaan zometeen. Mocht u nou een nummer gehoord hebben dat u nog een keer zou willen horen, dan kunt u die vinden in de afspeellijst die u kunt vinden op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daarin de bio staat een linkje naar een afspeellijst waar je dus alle nummers nog een keertje kunt vinden om nog een keer terug te luisteren. U kunt daar ook verzoeknummers indienen mocht u die hebben, of andere feedback geven over het programma via een DM, of laat een comment achter op een van de posts, dan zie ik het waarschijnlijk ook wel. Ja, hoop dat u het kunnen genieten weer van de uitzending deze week. En ik wil u nog een hele gezegende week toewensen. En tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending van This is Living. Tot volgende week. En luisteren als laatste lied naar de Outbreak Band met Praise Camp en LZ7. Met het lied Wie im Himmel. Een soort moderne Duitse bewerking van het Onze Vader, zoals het ons in de Bijbel geleerd is om te bidden. We gaan eens luisteren naar de Outbreak Band, Praise Camp en LZ7 met Wie im Himmel. Tot volgende week.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

De band die zijn oorsprong vindt in Gouda, deze Handsome Poets, door de Sky on Fire, wat destijds een bijzondere groot hit was in Nederland. 2012 om precies te zijn. En daarmee zijn we begonnen aan jouw wekelijkse portie indie pop tot aan 11 uur op de dinsdagavond live, 19 april vandaag. Aflevering 104, na een weekje afwezigheid zijn we weer helemaal terug. En we gaan door met nieuwe muziek van de Amerikaanse band The Lemon Twigs. Komt uit Long Island, New York. Drijvende kracht achter de band zijn de broers Brian en Michael de Addario. De band bestaat bekend om hun sound die doet denken aan de jaren 60 en 70. Ze begonnen in 2014, zijn inmiddels bij studioalbum nummer 6. Die is inmiddels uit en heet Look For Your Mind. Van het album komt ook het nummer 2 or 3. The Lemon Twigs. Welkom dus bij een nieuwe Abelion Music.

Vierkoppige band uit Brighton, Engeland dus. Black Honey hoorde je met Back of the Bar uit 2021. En daarvoor is de nieuwe single van de Amerikaanse band genaamd The Lemon Twigs. En die heet Two or Three. Ja, vermoedelijk ken je de Britse band Editors wel. Begon in 2002 in Birmingham. De band van leadzanger Tom Smith bestaat momenteel uit 5 personen. Het debuutalbum The Backroom kwam uit in 2005. Onder andere de successingle Munich vanaf kwam. Als we even doorzeppen naar 2022 komen we uit bij het meest recente album van de band. En dat is het 7e studioalbum met als titel EBM. Daarna was het relatief stil rond de band. Maar nu is er dus een nieuwe single en die heet Call It In. En die hoor je nu, de nieuwe van Editors.

Het grote succes van deze Australische band, ook in ons land wel trouwens, in 2013 Brighter Than Gold, hoorde je van The Cat Empire. En daarvoor dus de nieuwe single van de Britse band Editors en die heet Call It In. Geen zicht dus nog op een nieuw album, maar wie weet in de toekomst. Dit is Jay Wolf samen met Banks, Don't Look Down.

Hij is geboren in Bangladesh, maar heeft eigenlijk zijn hele leven zo'n beetje in Amerika gewoond. Deze Sajib Saha, zo heet hij eigenlijk echt. Maar we mogen hem Jay Wolf noemen. Dat is zijn artiestennaam als DJ en producer. Je hoort hem samen met de eveneens Amerikaanse singer-songwriter Banks, die wel vaker gedraaid wordt in dit radioprogramma. Je hoort trouwens een kort nummer Don't Look Down uit 2023. Daarvoor dus The Cat Empire met Brighter Than Gold uit 2013. De Belgische band Kids With Buns stond voor het eerst onder de aandacht in 2020... toen ze in de finale stonden van Humo's Rock Rally. Dat is een tweejaarlijkse wedstrijd voor rockbands. Drijvende kracht achter de band zijn Marie van Uitvank en Amber Biddington. In 2023 kwamen ze met een debuutalbum Out of Place. En een huidige single die heet Blind.

De Canadese singer-songwriter Kajsa hoorde je met Dearly Beloved uit 2017 bij Eén Vallei. En meer specifiek het programma Abelion Music iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van de zeskoppige Amerikaanse band Bleachers. Werd in 2013 gevormd door muzikant Jack Antonoff. De invloeden qua muziek gaan vaak terug naar de jaren 90 of zelfs verder. In 2014 verscheen debuutalbum Strange Desire. Het inmiddels zesde studioalbum van de band komt naar verwachting op 22 mei aanstaande uit, over een paar dagen dus. En gaat Everyone for 10 Minutes heten. Van het album komt alvast de single Dirty Wedding Dress. Bleachers, nu.

Nou, mocht je een beetje zijn ingedommeld, ben je nu waarschijnlijk wel weer wakker. En dit is dan nog een van de rustige nummers, moet ik zeggen. Van deze kant van deze band, genaamd Dilly Dally, I Feel Free, hoorde je uit 2018. De Amerikaanse band Culture Wars komt uit Los Angeles. Vijfkoppige band brengt de rauwe gitaarklanken van de jaren 90 en 80 over naar deze tijd. De band stond vorig jaar al onder aandacht bij Abelia Music met het nummer Typical Ways. Op 10 april jongstleden verscheen het debuutalbum van de band met de titel Don't Speak. En zo heet de gelijknamige single ook.

Muziek van de vierkoppige indie-pop band Melt met dubbel T uit Canada. Dus ze werken aan de muziek vanuit Kent, Vancouver. Het bijzondere aan deze band is dat ze alle vier multi-instrumentalisten zijn. En ook allemaal teksten voor hun nummers schrijven. Debuutalbum Swim Slowly verscheen in 2019. Waarna in 2023 opvolger Eternal Ambush volgde. Dat is zeker volgen. Intussen is het wachten op album nummer 3. En de release datum staat op 12 juni aanstaande. Het nieuwe album gaat Pathways heten. Een aantal nummers van het album zijn al eerder uitgekomen. En nu is het dus ook de beurt aan Never Let Go. Daarmee gaan we nu naar een nummer van de Britse singer-songwriter Arlo Parks. Op 11 februari 2020 kwam dat nummer uit als eigenlijk titelsong, of beter gezegd ondersteuningssingle, zou je kunnen zeggen, van het nieuwe album van destijds. Hij was trouwens haar debuutalbum Collapsed in Sunbeams in 2021. Arlo Parks is het met Eugene uit 2020.

Rain dus van Arlo Parks uit 2020. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abelian Music voor deze week. Dus dank u voor het luisteren. En zou ik zeggen, graag tot de volgende. Wil je alles nog rustig op je gemakje nalezen, kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Abelion.nl, daar vind je alle korte beschrijvingen van alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet. Plus nog een link naar een videoclip op YouTube. Of als het die er niet is, wel een link naar Spotify. Dus zou ik zeggen, ga zeker even kijken. Dan vind je trouwens ook een wekelijkse top 20 in zijn geheel. En ook nog playlist daarna. Trouwens, dus wat dat betreft genoeg om even te bekijken op abelion.nl. Daar vind je trouwens ook contactmogelijkheden mocht je willen reageren op dit radioprogramma. Volgende week is het radioprogramma en na verwachting weer. Allereerst gaan we nog even luisteren naar Villager. Triple R. En zo is het in ieder geval geschreven. Dit is Locket. En Villager komt uit Columbus, Ohio.

0: is één Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

ze komen uit Frankrijk, uit Parijs om precies te zijn. ODC, zo heet de band. Ze verwelkomen je naar hun wereld. Welcome to my world. Nou, dat doe ik dan ook maar. Welkom in mijn wereld. Welkom bij Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll muziek met daarin natuurlijk de vaste onderdelen zoals je die inmiddels gewend bent. Maar eerst gaan we even gitaar spelen. Ja, zo inderdaad, ja. De vaste onderdelen zijn onder andere de Killer Classic. Daarin gaan we 20 jaar terug in de tijd. Gaan we naar het album van Godsmack. Dat heet nummer 4. Je hoort zometeen The Enemy. In de hoek wel het debuutalbum van The House of Lords. Dat heet uiteraard ook The House of Lords. Je hoort zometeen Pleasure Palace. En in de showcase zijn we toe aan een nieuw album. Dat is van Thin Lizzy. Heet Chinatown. Komt uit het jaar 1980. In de eerste week, hoe kan het ook anders? Having a good time. De Rock 13, de nieuwe nummer 1 is van The Pretty Reckless. When I Wake Up. En de nieuwe binnenkomer is van Evanescence. And Who Will You Follow? En dit doet me ontzettend denken aan Eruption van Van Halen. Maar daar doe ik natuurlijk Eddie Van Halen absoluut tekort. Maar het begint wel zo. Het is de laatste van de Pride of Lions. Weet wel, de band van Jim Patrick die wij weer kennen van Survivor. Hoe heet het? Unbridled.

een tijdje mee. Deze band uit Atlanta, Georgia, Seven Dust. 29 november staan ze in Tilburg. Gaan ze ongetwijfeld dit nummer ook spelen van hun laatste album, One. Je hoorde Threshold. En daarvoor Pride Lions. Ik zei het al, Jim Patrick, die kennen natuurlijk als toetsenist van Survivor. Je weet wel, The Eye of the Tiger. Maar hij heeft al jarenlang zijn eigen bandje, Pride of Lions. Je hoorde Unbridled. We gaan terug in de tijd. Dat doen we altijd met de Killer Classic. 15, 20. Soms wel langer. Maar dit keer gaan we 20 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit in het jaar 2006. Killer Classic. En dan gaan we even naar Boston. Naar het album van Godsmack. Het komt uit het jaar 2006. Het is het vierde album. Heerlijke nummers. Maar dit is de beste. Gaat niet over jou. Dit is The Enemy.

band komen allemaal uit hetzelfde land, Venezuela. Maar ze wonen er geen van allen. Ze wonen allemaal verspreid over Europa en over Zuid-Amerika. Dus deze hebben ze op afstand van met elkaar moeten maken. De band heet Changing Places in the Fire. Hun single heet The Fury and the Sound. En daarvoor gingen we naar Godsmack 20 jaar geleden. Het album 4. De band uit Boston bracht toen het album uit. En je hoorde in de killer classic The Enemy. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Gewoon de 13 beste rockplaten van dit moment op een lijstje. En het zijn de 13, want die passen in een uur. De nieuwe binnenkomer, die hoor je zo meteen. Die is van Evanescence en Who Will You Follow? Goeie vraag. En deze band staat voor de eerste week op de nummer 1 positie van diezelfde Rock 13. Het is de Pretty Reckless. En ze vragen zich af, when I wake up?

0: Evanescence, ze komen naar Nederland. Ze staan in Amsterdam. Dat doen ze op 22 september. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13. En dan voor je nieuwe nummer 1 van de Rock 13. Ook die komen naar Nederland. Die staan op 19 juni in Landgraaf op Pinkpop. The Pretty Reckless hoorde je. En When I Wake Up. We gaan weer terug in de tijd. We gaan even kijken naar een debuutalbum. Daarvoor gaan we terug naar de vorige eeuw. Terug naar het jaar 1988.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Liedjes te schouten bij nacht.
0: In de Oerknal kijken we altijd even terug naar een debuutalbum van een band. Dat is soms een bekende band, soms een hele bekende band. Soms ook wel eens een onbekende band. Vandaag een bekende band. Het is de band van James Christian. Eigenlijk nog het enige originele lid tegenwoordig nog in de band. Maar hoe begon het? Met de House of Lords. Het begon natuurlijk met het debuutalbum. Dat heet ook House of Lords. In de uitzending, Pleasure Palace.

Ze komen wel eens vaker voorbij in dit programma Schouten bij Nacht. De Zweedse band The Greed. Hun nieuwe album heet Curtain Calls. Daarvan hoorde je Holding On To Yesterday. En daarvoor gingen we terug in de tijd. En best wel een stukje terug in de tijd. Naar het jaar 1988. Het debuutalbum van The House of Lords. Dat heet ook House of Lords. Je hoorde de Pleasure Palace. Schouten bij Nacht, een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat jij hebt daar invloed op. Als jij nou een leuk nummer weet, wat ik niet zo heel veel doe, laat me dat even weten. Eddie@schoutenbijnacht.net. Wat zou deze kunnen zijn? Dit is de laatste van de band Rock Out. We hebben 10 seconds on the highway.

0: beste man komt uit Finland. Ian High Hill, zo heet hij. To the devil himself. Hij is toen zijn derde album, A Hymn Among Gravestones. Je hoorde The Deal with the Devil. En daarvoor uit Zwitserland, dat heerlijke bandje. Dat lijkt ontzettend veel op AC/DC. Rockout, zo heet de band. En 10 Seconds on the Highway. Gaan wij even kijken naar de showcase. Dat is een nieuw album. 4 weken lang gaan we aandacht besteden aan een album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. En komt uit het jaar 1980.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Met album Chinatown staan toch wel heel veel lekkere nummers op. We gaan beginnen. In de eerste week hebben we deze van Thin Lizzy. Mijn levensmotto, misschien wel. Dit is Having a Good Time.

is afkomstig van het album van Thin Lizzy uit het jaar 1980. Het album heet Chinatown. In de eerste week heb ik een good time. En hij stelde ze allemaal even voor. Scott Gorham bijvoorbeeld, Snowy White. Ze mochten allemaal een stukje gitaar spelen, maar hij noemde ze wel allemaal even Phil in het. Heb ik een good time. Zit er op deze uitzending van Schouten bij Nacht. Heb ik een good time. Ik ben een uurtje alweer zo voorbij. We sluiten af met een band uit Wales. Daar hebben we ook niet heel veel muziek van. Wales, Ierland. Ja, toevallig deze uitzending wel. Maar de band uit Wales die heet King Kraken. En die heet Call to War. Dat is tegenwoordig, nou ja, een hot item. Kunnen we wel zeggen, toch? Je weet zeker. Muzikaal gezien ook. Ik dank jullie voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Tot dan.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangiften waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen